vasgeval tussen boom en bas. Ons was filosofies en romanties verlore. Ons was brandarm, maar altyd reg om te party tot môre.

0: Dit was ons trainerij vir die vroeg saterdagochtend, Leani Meij met Plaashuis, Jou F. Soenjo en Bekus en Delaney met Tyd Roup. Binnekort sportnies, maar eers Hans Winkler met Klein Bietjie.
1: Net die beste in muziek en een groot verskeidenheid daarvan. Net die

0: The Beach Boys met Van Van Van, André Amand met Ons Sal Oorleef en Hans Winkler met Klein Bietjie bring ons by Sportnies. Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryde waarin jy kan uitsien, 13:30 vanmiddag, die Leeuws teen Leinster, 4:00 vanmiddag, die Sharks teen Asprey, 18:30 Munster teen die Glasgow Warriors, ook 18:30 Zebre teen die Bulls en 20:45 Lanelli teen Cardiff. Dan ook Goue Beker Nasionale Klapkampioenskappe, 15:30 vanmiddag, Grootbrak van SVD wat teen Roses United van die Boland mee kragte meet op Grootbrak rivier. Dit is ons sportnuus vir nou, meer sport in die omgewing van 7:30.
1: SFM, ons maak dit lekker!

0: Franja Du Plessis met Bring Dit en Rascal Flatts met Life is a Highway bring ons by ons seeverslag, die IV vandag 3, die watertemperatuur 13 grade Celsius, sonsopkoms 14 minute na 6 gewees, sonsondergang 30 minute na 6 vanaand, daglig vandag 12 uur en 15 minute, dit was hoogwater 14 minute na 3 vanochtend, laagwater 13 minute na 9, dan weer hoogwater 24 minute na 3 vanmiddag en laagwater 36 minute na 9. Die duininghoogte 2.1 meter. Binnekort ons 7 uur nuusbulletin.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: So 15, 16 minute van die Suid-Af, so pas luister na Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, Stian Reinierse Blomkind en One Direction met One Thing. Vervolgens John Belcher, Oefen om te Soen.
1: 104.1 SFM.

0: Dit was die Kennedy Headhunters met Thomas Walker. Indien jy vandag verjaar jy saam met Serena Williams, in 1981 gebore, bekende Amerikaanse tenniskampioen. Binnekort ons 8 uur nuusbulletin.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: Omstreeks 11 minuut en 8, so pas geluister na Len Miller en Steph Bos met Sari Marais, voordat Marius Strydom, een rede. Nou vir vandag se minimum en maximum temperature.
1: SFM weer.
0: Bewolkte weer met reën plek vir vandag voorspel. Ons begin met die minimum en maximum temperature vir Mosselbaai, Hartenbos. Begin by 14, gaan op na 17. Mistige weer by George. Begin by 13, gaan op na 19, en sluit ook Wildernis in. Nysna begin by 16, gaan op na 18. Plettenberg Baai, ook 16, 18. Uniondale minimum 15, maximum 19, Oudtshoorn 18, 23. Riversdal begin by 16, gaan op na 19, Stilbaai 15, 18. Prins Albert minimum 17, maximum 21 en Ladysmith begin by 17, gaan op na 20 grade Celsius.
1: 90.1 SFM.

104.1 SFM word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM streek.

0: mekaar.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 24/7 SFM.

0: sonder mekaar.
1: Die klanke van Julani Jay met Arm, voordat Benjamin Ingrosso met Lucas Laughing Now en Lia met Ek Noem Jou Myne. Tyd om te groet, baie dankie vir lekker saamkuier op die vroeë saterdagoggend. Enrico Aris is naam in die ateljee, as alles goed gaan as ek morgenoggend 6 uur terug in jou geselskap. My naam is Johan Lerm, mooi dag, tot ziens.

0: neus na, draai ek af, nou kan ek wapas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim het le nog ver.
1: Neus na, 90.1 SFM.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za
1: 90.1 SFM.

0: My eerste beste vriend was 'n boksgitaar. Ek het hom saamgevat oral waar ek gaan.
1: Dis 11:10, welkom by uur 2 van ons Saterdagoggend saamker. Hoop dat jou oggend so ver goed afgeskop het. Rico is my naam, saam jou tot voor 12.
2: 90.1 104.1 SFM.

Maak jou huis mooi by Komma Weer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

Gerard Stein, jy is my hartklop. Ok, ek weet, dis naweek, jy weet, en hier is lekker baie kuiergaste hierdie naweek, en jy weet, dit is skoolvakansie, en al daardie dinge, dit is lang naweek, maar ek wil toch allemaal, man, wat dalk nog een bietjie kuier, en nog nie op pad is huis toe nie, wees maar versigtig as jy so bietjie aan die voggies gaan vat. Hier is beeldmateriaal wat uit Skotland uitkom, Paisley in Skotland, waar een sekuriteitskamera voor

0: De Nek met my Sharona Gwinnond en welkom in de Saterdag aand net na 6. My naam is Corey, keer saam met jou tot en met 9 uur vanavond. En hoopelik het jy so ver een lekker lang naweek as jy lang naweek het. En as jy nie het nie, hoopelik het jy so ver een lekker naweek. Nou terug die muziek Daniel met die rechte een.
1: 90.1 104.1 SFM.

Wouter van de Venter met Toe Roep Je My Sharam, Jay en Celestial voor dit met Over You en Carleen van Jaarsveld met Veeverhaal. Nou bykie terug in tyd van Young Cannibals, She Drives Me Crazy.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Jou streekstasie SFM.

0: Ace of Base daar in 90's uit met Always Have and Always Will, en voor dit Van Halen se weergawe van Roy Orbison se Pretty Woman. Hier is ons Armin van Buuren met Another You.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Negentig punt een SFM.
2: Ja,

voor my kom staan. Sy het haar blaas op een kant van my kom skuil, so dat meer kon sien van haar sexy lyf. Sy het onder haar wimpers in my deur geloer, van my stukkies vrugte met haar hand gevoer. Sy het sagkies oor die rondes van haar boukies gevryf. Jy verblei my met die kurwes van jou lyf.

0: Wyn en Burger met Eva en voor die breek Asia met Heat of the Moment. Hier is Jimmy Cliff met Reggae Nights.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Ons begin met Heinz Winkler. Dis waar ons begin. Nou, ons het ook daar begin met ons trippelspel. Toe het ons aangegaan met Paul Simon se You Can Call Me Al en Zondagkraal se Blom het nou net gespeel. Die waarheid maak seer, deur Sonel. Gaan nou speel.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Chicky Repeach met Lewe vir jou en voor dit Florida Georgia Line met Meant to Be. So is the Bellamy Brothers met For All the Wrong Reasons.
1: SFM, die kortste route na jou hart.

Nederlandse boyband, daar die 70s uit The Bay City Rollers met Summer Love Sensation. Voor dat Glow, It Matters to Know, of althans Born Again, ons gaan nou luister na Bon Jovi met Seeds.

0: James Morrison met I Won't Let You Go. Hier is Desmond Wells met We Are Just Strangers.
1: SFM, ons maak dit

0: Goeie musiek word net nie oud nie. The Brotherhood of Man met Angelo en Dylan Larum voor dit met In die Stroom. Hartsland die Ran Red net nie nou.
1: Nie 90.1 SFM.